Programme van nuus tot weer, aktualiteit en baie meer. Dit kus en te keer, ons laat dinge gebeur. Leef in Afrikaans. Hartklop FM.

Rezar isso, that you back to in my race, não vale que eu. Jij wil het ik blij, heb ik meer van jou krijg. Jij maakt mij hard blij, jij mij verleid.

gezagie. Jouw lijf weer soms weer zo. Gezag is hoe moe, dat wat je bekijkt. En als je mij zo, dan wil ik jou. Jij wil het ik blij, heb ik meer van jou krijg. Jij maakt mij blij, jij mij verleid.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlach of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of draanedal, enig iets wat in jou smaak val, jukkerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

Programme van nuus tot weer, aktualiteit en baie meer. Te kus en te keer, ons laat dinge gebeur. Leef in Afrikaans, Hartklop FM.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

Groot stem van Celine Dion, The Power of Love. Diegene wat belangstel in die rugby, ek moet daarom net ook die eindtelling gee van die wedstrijd tussen Nieu-Seeland en Italië. Die wedstrijd is nou so 'n paar minute terug afgehandel. Nieu-Seeland 47 en Italië 17. 47-17. Ondertussen het die volgende rugbywedstrijd pas begin. Dit is nou 1 minuut aan die gang. Dis tussen Australië en Frankryk. En ja, soos wat die tyd aanstap, sal ek ook die tellings gee in hierdie wedstrijd.

0: en OK Style.
1: Koop enige deelnemende product en sweep jou OK Countdown kaart vir 'n kans om een van drie luxe vakansies ter waarde van 80.000 Namibiese dollar te wen. Kompetisie geldig tot 9 Augustus. Sluit OK Express en OK MegaSave uit. OK, eienaars op wie jy kan staatmaak.

van penvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

het gespeel op vaste lande, zelfs eiland hier en daar. Mense op my pad het ek voor baie lief geraak. Om elke hoek en draai. Ek het my hart verloor in die Vrystaat, ook in

Mijn kar, de weg net daar jaar. Jij mijn hart komt stil, met jouw glimlach staan je daar. Oeh, onthou jij daar die dag. Jy is my syde kruis as ek verdwaal, as ek my richting verloor. Jy is my hand in die donker, jy is die stem wat ek wil hoor. Oeh.

programme van nuus tot weer, aktualiteit en baie meer. Te kus en te keer, ons laat dinge gebeur. Leef in Afrikaans, Hartklop FM.

of a Dele Damas. Se laaste noot met Hartbeesfontein voor de Hand aan Vrolijkheid van Klipwerf. Tweede helfte nog nie begin nie, die Springbok op die veld. Ek het nou nog nie die skotte daarop gemerk nie, maar tweede helfte wat binnen oomblikke dan gaan begin, 14 elk die rustuittelling. Die Wimbledon strijd is een titanische ene, Karolina Mukova het teruggeveg en Linda Noskova gebreek op haar afslaan en sy slaan nou af Mukova om dit gelijk op te maak. 5 elk in die tweede stel, Noskova die eerste stel 6-2 beklink. Marius Lou kry ook een tweede speelkans, hier is hy met oom Dankie se polka.

0: Lemoene.
1: Lemoene van appel.
0: Ja.
1: Ek kyk of ek vir jou kan speel. Dankie hoor.
0: Met toetsbui.
1: Daar sê hoor. Dankie Shaywin.
0: Belangrijk.
1: Daar sê, dankie. Tot ziens. Saterdag aan thuis, goeienavond. Goeienavond.
2: Goeienavond, Filosie, hoe gaan het?
1: Mag ik klaar nie, dankie. Hoe gaan het zelf?
2: Ah, kan ik klaar nie, hoeveel aan jou stem weer te hoor.
1: Definitief, lekker om weer hier te wees.
2: Ja, sê, jy weet zeker wie praat het.
1: Nee, glattie.
2: Krone van Zandveld.
1: Krone van Zandveld.
2: Funky Town.
1: Van Funky Town. Ah, Alex Krone, morgenmiddag.
2: Dat is hy daar. Verder?
1: Nee, wat mag ik klaar nie, dankie, dankie. Waar ben jou, Alex?
2: Dat is net bietjie cool hier in Kietman.
1: Oeh, lekker. Julle is mos die manne waar die koue begin.
2: Ja. Man, ek wil gauw so 'n boodskap gooi, man.
1: Sekerlik, Alex.
2: My vrou en my kinders, vir hulle sê dat hulle lekker saterdag gaan bed. Wel cool, maar ons gaan aan. En daar van my ou broer op Wolle. Hmm. Jy moet lekker daar by jy sit en geniet. Jok en Kietman. Maar ons denk nog aan mekaar, al kom hy nie by my uit. En waarom

Patrick Berg hier vanaf die hoofpaviljoen kant van die veld. Hy sal graag moontlike spelers soos Aland daar wil in die hande kry. Langman natuurlik wat kan uitreik boor die ander. En as hy kan kop by kry, kan het gevaarlik wees. Ander spelers ook daar vir Noorwee, die is onder meer die kaptein Martin Odegaard. En nou die vluitjie daar geblaas, in skop kan hanteer word deur Patrick Berg. Hy maak so, later hy ek skop, kop by gekry deur verdediger. En is die eindste Berg wat die bal weer terugkry, speel hom neer binnenveld toe. Nou is hy hier op die hoek, dis kans hoek van die strafgebied. Dis nie twee verdedigers teer, maar in niemands land en hy rol oor die doodlijn. Nie een goeie optie daar gewees deur die speler van Noorwee, Martin Odegaard nie. Doelwagter wat die bal vlak daar skop in sy eie strafgebied. Engeland wat nou stadig hier na die diskant van die veld toe en dan vorentoe beweeg. Nou een goeie skoppie veld op vir Engeland, teen die diskantse kantlijn, kan hulle binnen veld hou, dis Noorwee wat tussen beide tree, hy rol so een keer, en dan is het Noorwee wat hom toch aanslag om op veld op te kry, en Noorwee uiteindelik wat die bal binnen veld toe skop, en daarna hulle eie doelwagter toe na die land, hy het die bal nou net daar aan die ander kant van sy doelwagtersgebied, dan skop hy hom verder veld op in die strafgebied, en verdedigers daar voor hulle, En dan veld opgeskop, skop hom eindelijk daar in een verdediger vas van Engeland. Die bal rol uit, oorkantse kantlijn. Dit beteken een ingooi. Het is een plaasvervanger hier wat gereed maak vir Engeland. Aan die kant van die veld, dit is Jet Spence. Het waarschijnlijk binnenkort op die veld gaan verskyn. Ingooi daar door Noorwee. Kop by gekry door een verdediger van Engeland. Dan skop Noorwee weer die bal veld op. Nou is in Noorwee, kan hulle bal besit behou. Dit lyk toch so, klop daar een verdediger in die proces. Langskoppie, goeie positie hier vir Noorwee. Net buiten in die strafgebied, nou beweeg hy voor en toe. Tussen twee verdedigers teer. En dan verloor hy die bal tydelik. Noorwee kry toch terug. En dan sit Engeland wat tussen beide tree. Maar Noorwee het bal besit weer hier so, net buiten in die strafgebied. Hoofpaviljoen kant van die veld, speel hom binnen veld toe. En nou al die verdedigers natuurlijk wat voor hulle in beweeg, kruis aangee daar na die oorkant toe, speel een kortskoppie, net buiten in die strafgebied, is het Noorwee, twee verdedigers voor hom. Speel hom weer so 10 meter terug, kruis aangee na die middel van die veld toe, 5 meter buiten in die strafcirkel, dan aangee na die diskant van die veld toe, weer net buiten in die strafgebied, een poging naar die doel ook toe, en hy is in die doelwagters Hane in Pickford, wat hom op die bal gaan val daar, en veilig daar die poging wat afgeweer is, poging daar aangewend deur Die plaasvervanger, dis Antonio Nusa, wat daar die poging aangewend het. Die is dan in die doelwagters aan en intussen Engeland wat bal besit nou het. Hulle is in hulle strafgebied, beweeg vinnig veld op. Hoofpaviljoen kant van die veld, nou so 15 meter vanaf die middellijn. En beweeg steeds verder veld op. Nou is hulle in die gebied van Noorwee. Hoofpaviljoen kant van die veld, speel daar deur Konza, wat om binnenveld te speel vir Engeland. Reis hom weer terug na Konza toe en dan speel hom weer binnenveld toe. Nou bal veld opgespeel. En dit is John Stones wat die bal het tydelik daar terug na Konza toe. Hy speel die bal teen die diskantse kantlijn uit. Ja, plaasvervangers, die gaan soos ek sê, bevestiging daarvan. Speler wat die veld vir Engeland gaan verlaat is dan Nico O'Reilly. Goed gedoen op die verdediging, hy word vervang deur Jet Spence. Het Spence met een gezichtmasker op. Nie seker of hy voorheen dalk kakebeenbesering opgedoen het nie. Hy is op die veld en het is een spel is hervat. Engeland wat die bal ingegooi het, hy is op die middellijn. Aangee na die oorkant toe, verdediger daar, kan hy bal besit afneem? Nee, Engeland wat bal besit behou, speel hom terug na hulle eie gebied toe. Hy is 10 meter binnenkant hulle eie gebied. Speel hom nou so paar kortskoppies hier tot by die middelcirkel, kruis aangee. Op die middellijn deur Engeland. Dis kantse kantlijn, is het Engelandse Ezri Konza wat die bal weer speel. Voor en toe en dan kry hom weer terug, nou binnenveld toe liever. Bal tussen die verdedigers deur en dan terug, driehoekformatie van Engeland. Nou een boogskoppie, kry ruimte daar aan die oorkant van die veld, kan hulle ombeheer. Ja, het lyk toch so, plaasvervanger daar. Hier is Eze wat die bal gekry het, hy speel hom weer binnenveld toe. Nou is hulle so 20 meter buiten in die strafgebied binnenveld toe gespeel. Kruis aangee, goeie geleentheid hier in die diskant van die veld. Engelandse Ezri Konza wat hom het. Twee verdedigers, drie verdedigers voor hom. Mik so, maar hy bou toch die bal, speel hom weer terug. Tussen die twee verdedigers deur, fantastisch gedoen. Wow, poging daar na die doelhok toe en die word afgeweer as hy boor die doelhok geskop word.
deur 'n

En het is ook die tweede doel van Bellingham natuurlijk. Hij heeft ook die eerste doel aangeteken. En so extra tijd van die eerste helft. So 2 minuten is extra tijd geweest. Goeie poging daar door Jude Bellingham. Lange afstand poging aanvankelijk. En dit was die doelwachter wat Hanna bij kon krijgen. Maar die bal wat lospad en Bellingham wat bij de rand kom. Hij heeft onmiddellijk op die bal gesprongen en die doel dan aangeteken van daaraf. Natuurlijk die doelwachter wat op die grond was. Hij moest vannacht proberen op zijn voeten te komen. Hij is te laat. Naar zijn linkerkant toe waar die bal geskop is en die nette wat wapper. Voor Engeland hierdie keer. Bellingham, fantastische spel door hom vanavond. Hij is definitief boot so paar bieren te krijgen na hierdie krachtmeting. Maar nou ja, het is nog niet neesie voorbij nie. Hulle loop wel voor, maar Noorwees sal nog graag probeer om het doel aan te teken. Baie vroeg nog een extra tijd. Deze eerste helft van 2 helftes is 15 minuten aan de kant. Tijd definitief bezig om uit te loop, maar snaakse dinge gebeur in hierdie wereldbeker. Noorwee nou op die aanval. Hulle is in die middel van die veld. Kruis aangee. Diep in die gebied nou van Engeland. Hoofpaviljoen kant van die veld. 3 verdedigers voor hom. Hy speel hom binnen veld toe. Noorwee steeds in balbesit. Kruis aangee daar naar die middellijn toe. Een land waar die bal veld opspeel. Teen die oorkantste kantlijn nou. 15 meter vanaf die strafgebied van Engeland. Net te veel verdedigers daar. Moet hom noodgedwongen terugspeel naar die middelcirkel toe. Paar kortskoppies en daar probeer hulle vinniknamer te skop voor en toe, speel hom weer terug daar na die oorkantste kantlijn toe. Nou is het net buiten in die strafgebied, 2 verdedigers voor hom, probeer hulle klop, krijg het nie reg en speel hom met die verdediger vast, die bal rol. En dit is Noorwee wat eerste daar uitkom. Hulle het nou weer die bal onder voet hier, op, bijna op die middellijn. Aangee, so al met die middellijn langs hier, na die diskant van die veld toe weer. Verdediger voor hom, speel hom naar die diskant toe, om die verdediger voorbij teen die diskantse kantlijn. Nou voor en toe weer gespeel. Dan daar die bal verloor in die proces. Engeland wat afgeneem het. Julle linie van verdedigers daar wat in beweeg het en die bal afgeneem het. Nou is het Engeland, speel hom naar die diskantse kantlijn toe. Engeland beweeg veld op. Kruis aangee voor en toe, die gaan verloor. Land wat hom ontvang, hy speel hom weer voor en toe veld op. Engeland neem weer af in die aangee daar. Hy sê julle, al die spelers is op die veld. Hier aan die hoofpaviljoen kant van die veld. Nou bars hulle bietjie uit mekaar uit. Bal intussen daar na Pickford toe gespeel. Hy skop lang, skop die veld op. En verdediging daar. Bal by gekry, rol uit aan die oorkant van die veld. En gooi vir Engeland. Bellingham, die man van die oomblik. Hy het reeds 2 doele vir Engeland aangeteken. En dit kan wees dat Engeland dan deurdring na die volgende ronde toe. Noorwee. Wat so probeer vir al wat hulle werd is. Bal ingegooi deur Noorwee oorkant van die veld. Hy is nou hier terug na die middellijn toe. Bal binnenveld toe gespeel. Noorwee aanvalsgeleentheid en extra tijd. Eerste helfte van die extra tijd. 5 meter vlak in die gebied hier van Engeland. Noorwee weet nie daar wat om die bal te maak. Hier te veel spelers voor hom van Engeland. Speel hom nou terug hier tot op die middelcirkel. En dan verplaas hy weer spel daar na die oorkantste kantlijn toe. Weer teruggekry vir Noorwee op die middelkolliekie. Kortskoppies voor en toe. Net buiten kan die middelcirkel aangegee hier vir Noorwee. Mik daar binnen veld toe. Dan speel hy om hier na die hoofpaviljoen kant van die veld toe. Dan weer terug. Net buiten kan die strafgebied nou. En dan weer in die middel van die veld toe. Heen en weer gespeel hier so. Hulle sikkel om 'n bietjie 'n gaping te kry hier tussen hierdie verdedigers van Engeland deur. En Noorwee steeds bal besit. Middel van die veld, 15 meter beide kan die strafgebied nou. Nou word daar gepla en speel die bal terug tot by hulle doelwachter. Hy het so bietjie veld op beweeg intussen en hy speel die bal daar na die in die rigting van die middelcirkel. Noorwee, kortskoppies teen die middellijn langs nou. Noorwee, 2 verdedigers voor hom, hy speel die bal middelcirkel toe. Dan kry weer die bal besit terug en dan weer terug na die middelcirkel. Kruis aangee op die middellijn langs. Voor en toe beweeg, buitevoet daar geskop na die veld opgeskop. Driehoek formatie deur Noorwee. Hulle is nou 10 meter binnenkant die gebied van Engeland in die middel van die veld nou. Kruis aangee. Hier meer na die hoofpaviljoen kant toe. Speel om in die verdediger vast. Die bal spat los van Engelandse voet af. Hulle kry die bal. Engeland kry die bal. Speel om kruiskoppie, dan so boogskoppie deur Engeland hier in die middelveld. Hier is 'n goeie geleentheid vir Engeland. Maar eerste die verdediger daar wat kop by kry, die bal rol uit. Diskant van die veld ingooi vir Engeland. Ingooi vir Engeland, die diep in die gebied van Noorwee. Nog 'n geleentheid vir Engeland om 'n aanval van daar te loods. Nou is die bal ingegooi. Engeland het